Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: Dit is Radio Express. Genieten en swingen.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

is Radio Express. Genieten en swingen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt in

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Inwoners van Wilrijk die kunnen deze maand, in de maand oktober, onveilige oversteekplaatsen melden via het online platform Veilig Over. Op een digitale kaart kunnen ze aangeven waar bijvoorbeeld een oversteekplaats ontbreekt, de zichtbaarheid beperkt is of te snel wordt gereden. Daarna gaan Vias en het district aan de slag met de resultaten. En met de campagne wil Wilrijk in kaart brengen waar veiligere oversteekplaatsen het meeste nodig zijn. In Park Grootschijn in Deurne hebben 2190 leerlingen afgelopen donderdag deelgenomen aan de jaarlijkse scholenveldloop. 15 scholen uit Deurne, Borgerhout en Berchem die namen deel aan het sportieve evenement. De leerlingen liepen in 30 afzonderlijke reeksen volgens leeftijd en geslacht. Afhankelijk van hun leeftijd legden ze een parcours van 500 of 1000 meter af. De scholenveldloop werd georganiseerd in samenwerking met Antwerp Athletics. De Vlaamse regering die schrapt de volledige steun aan 3 landelijke erfgoedbibliotheken. Het gaat bij ons om de Hendrik Conscience Bibliotheek in Antwerpen, maar ook de Openbare Bibliotheek in Brugge en de Universiteitsbibliotheek van Gent. In totaal bespaart Vlaanderen daarmee 1 miljoen euro per jaar. Antwerpen verliest ruim een half miljoen euro steun, Brugge 250.000 euro en de UGent 225.000 euro.

Jeanke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

Fijn dat je er ook op deze vrijdag weer bij bent. Dit is Radio Express met nu tijd voor het weerbericht. En vandaag begon op sommige plaatsen met wat ochtendgrijs, maar dat lost snel op. Daarna wordt het vaak zonnig, al zijn er geregeld wel wat wolkenvelden. De maxima die liggen tussen 19 en 20 graden. De wind is zwak en komt uit veranderlijke richtingen. Morgen zaterdag start dan plaatselijk met wat mist, maar zodra die optrekt wordt het overwegend zonnig en het wordt morgen zaterdag zo'n 17 tot 21 graden met een zwakke veranderlijke wind. En tot zover het weerbericht hier bij Radio Express.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Zo, Antwerpen en Plankendaal verliezen vanaf 2027 samen 3,4 miljoen euro aan jaarlijkse subsidies. Het gaat om de volledige werkingssubsidie van de dierentuinen. En daarmee worden onder meer het verminderde toegangstarief en het onderhoud van de monumenten gefinancierd. Volgens de directie komt het nieuws onverwacht. Ze zegt vooraf geen enkel signaal te hebben gekregen en de subsidies voor wetenschappelijk onderzoek blijven wel behouden. Het Antwerpse ziekenhuizennetwerk ZAS, oftewel Ziekenhuis aan de Stroom, lanceert samen met onder meer U Antwerpen en UZA de educatieve strip Uit Liefde Geprikt. De strip die moet artsen helpen bij gesprekken met ouders die twijfelen over kindervaccinaties. Kinderinfectioloog Daan van Brusselen die merkt dat ouders steeds vaker verdwalen tussen doktersadviezen en informatie op sociale media. De strip die brengt daarom begrijpelijke angsten en misvattingen over vaccins in beeld en vertaalt wetenschappelijke informatie naar duidelijke taal. Inwoners van Wilrijk die kunnen deze maand in de maand oktober onveilige oversteekplaatsen melden via het online platform Veilig Over. Op een digitale kaart kunnen ze aangeven waar bijvoorbeeld een oversteekplaats ontbreekt, de zichtbaarheid beperkt is of te snel wordt gereden. Daarna gaan Vias en het district aan de slag met de resultaten. En met de campagne wil Wilrijk in kaart brengen waar veiligere oversteekplaatsen het meeste nodig zijn.

even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yoga-sessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober. Op zaterdag 17 oktober viert Bart Herman zijn 50-jarige carrière met een groot jubileumconcert in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Zijn eerste optreden vond plaats in 1976 en in 1993 brak hij definitief door met Ik ga dood aan jou. Samen met zijn uitgebreide liveband blikt Bart terug op zijn muzikale leven met zijn grootste hits, minder bekende pareltjes en persoonlijke verhalen. Bart Herman schreef trouwens niet alleen voor zichzelf, maar ook voor artiesten als Wil Tura, Willy Sommers, Bart KL, Dana Winner en Barbara Dex. Bart Herman, 50 jaar muziek, op zaterdag 17 oktober in de Koningin Elisabethzaal.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, een hele goede morgen en welkom bij Radio Express. En zoals je het van ons gewend bent, zorgen we natuurlijk weer voor nostalgische muziek. En tussendoor af en toe wat informatie. Kortom, je zit weer goed bij de radio van...

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Park Grootschijn in Deurne hebben 2190 leerlingen afgelopen donderdag deelgenomen aan de jaarlijkse scholenveldloop. 15 scholen uit Deurne, Borgerhout en Berchem die namen deel aan het sportieve evenement. De leerlingen liepen in 30 afzonderlijke reeksen volgens leeftijd en geslacht. Afhankelijk van hun leeftijd legden ze een parcours van 500 of 1000 meter af. De scholenveldloop werd georganiseerd in samenwerking met Antwerp Athletics. De Vlaamse regering die schrapt de volledige steun aan 3 landelijke erfgoedbibliotheken. Het gaat bij ons om de Hendrik Constance Bibliotheek in Antwerpen, maar ook de Openbare Bibliotheek in Brugge en de Universiteitsbibliotheek van Gent. In totaal bespaart Vlaanderen daarmee 1 miljoen euro per jaar. Antwerpen verliest ruim een half miljoen euro steun, Brugge 250.000 euro en de UGent 225.000 euro. Zo Antwerpen en Plankendaal verliezen vanaf 2027 samen 3,4 miljoen euro aan jaarlijkse subsidies. Het gaat om de volledige werkingssubsidie van de dierentuinen. En daarmee worden onder meer het verminderde toegangstarief en het onderhoud van de monumenten gefinancierd. Volgens de directie komt het nieuws onverwacht. Ze zegt vooraf geen enkel signaal te hebben gekregen en de subsidies voor wetenschappelijk onderzoek blijven wel behouden.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

Fijn dat je er ook op deze vrijdag weer bij bent. Dit is Radio Express met nu tijd voor het weerbericht. En vandaag begon op sommige plaatsen met wat ochtendgrijs, maar dat lost snel op. Daarna wordt het vaak zonnig, al zijn er geregeld wel wat wolkenvelden. De maxima die liggen tussen 19 en 20 graden. De wind is zwak en komt uit veranderlijke richtingen. Morgen zaterdag start dan plaatselijk met wat mist, maar zodra die optrekt wordt het overwegend zonnig en het wordt morgen zaterdag zo'n 17 tot 21 graden met een zwakke veranderlijke wind. En tot zover het weerbericht hier bij Radio Express.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het Antwerpse ziekenhuisnetwerk ZAS, oftewel Ziekenhuis aan de Stroom, lanceert samen met onder meer U Antwerpen en UZA de educatieve strip Uit Liefde Geprikt. De strip die moet artsen helpen bij gesprekken met ouders die twijfelen over kindervaccinaties. Kinderinfectioloog Daan van Brusselen die merkt dat ouders steeds vaker verdwalen tussen doktersadviezen en informatie op sociale media. De strip die brengt daarom begrijpelijke angsten en misvattingen over vaccins in beeld en vertaalt wetenschappelijke informatie naar duidelijke taal. Inwoners van Wilrijk die kunnen deze maand in de maand oktober onveilige oversteekplaatsen melden via het online platform Veilig Over. Op een digitale kaart kunnen ze aangeven waar bijvoorbeeld een oversteekplaats ontbreekt, de zichtbaarheid beperkt is of te snel wordt gereden. Daarna gaan Vias en het district aan de slag met de resultaten. En met de campagne wil Wilrijk in kaart brengen waar veiligere oversteekplaatsen het meeste nodig zijn. In Park Grootschijn in Deurne hebben 2190 leerlingen afgelopen donderdag deelgenomen aan de jaarlijkse scholenveldloop. 15 scholen uit Deurne, Borgerhout en Berchem die namen deel aan het sportieve evenement. De leerlingen liepen in 30 afzonderlijke reeksen volgens leeftijd en geslacht. Afhankelijk van hun leeftijd legden ze een parcours van 500 of 1000 meter af. De scholenveldloop werd georganiseerd in samenwerking met Antwerp Athletics.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe, tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be. Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
3: Voor de Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Donderdag 2 oktober 2003. De beslissing was eindelijk genomen op 2 oktober 2003. De nieuwe waterzuiveringsinstallatie was bijna af, een reusachtige horecazaak en een andere manier om dieren aan te voeren, plus dan nog een nieuwe slachtlijn, die moesten het slachthuis aan de Dam in Antwerpen opnieuw modern en competent maken. Het Antwerps slachthuis was met zijn 125 jaar oud, oud en versleten. Om de normen te halen was destijds dus vernieuwing nodig. De nieuwe biologische waterzuivering ging zorgen voor minder geurhinder in de wijk en het gezuiverde water ging in het Loobroekdok in plaats van in het riool terechtkomen. Mocht je niet weten waarover we het hebben, het gaat over die paaseieren. Naast de ring, voor het sportpaleis. In 2007 ging het slachthuis dicht, maar de bedoeling was wel om de hallen te vrijwaren voor zeg maar het nageslacht. Donderdag 2 oktober 2014. Op 2 oktober 2014 ging de schub in de grond voor de eerste spadesteek van de uitbreiding van ExxonMobil in de Antwerpse haven. Het ging om een investering van 1 miljard dollar, dat is bijna 800 miljoen euro. En die moesten het Amerikaanse bedrijf toelaten om tegen eind 2017 zware olieproducten om te zetten in milieuvriendelijke fuel voor schepen en hoogwaardige diesel voor de transportsector. De supermoderne installatie ging bovendien zorgen voor 70 nieuwe jobs, bovenop de 1000 vaste die het bedrijf al had. In 2019 nam de raffinaderij een nieuwe Delayed Coker Unit in gebruik, opnieuw een investering van 1 miljard euro. Die installatie zet zware, hoogzwavelige olieproducten om in transportbrandstoffen, zoals diesel en gasolie voor de scheepvaart. Zo blijft de Antwerpse haven en de industrie rond een van de belangrijkste motoren van de Vlaamse economie.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Radio Express. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziek en spannende Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor de start

0: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van der Aura praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
1: We gaan het hebben over krijt. En dan heb ik het niet over het schoolkrijt, maar over Bar Krijt, een nieuwe zaak op het Zuid in Antwerpen. Bart en Sally, twee bekende namen in de horeca, Signatuur onder meer vroeger, maar ook al een tijdje actief in Antwerpen. Krijt, vertel eens, wat is dat concept?
2: We willen graag een beetje terug naar de essentie van hospitality. En dat wil zeggen een leuke plaats om te zitten. Kiezen waar je zelf goesting in hebt. Dus geen menus niet meer en geen opgelegde dingen. Maar terug naar de basis. Kiest waar je wilt eten, kiest waar je wilt drinken.
1: Krijt, dat vereist ook een beetje naar het bord dat daar hangt, hè? Als het op is, is het op, denk ik.
2: Zowel onze krijtborden als onze voorkeur in wijn speelt daar een rol. We schenken eigenlijk en we serveren niets meer dat we zelf niet graag drinken of niet graag eten. Dus ook in onze wijnkaart zit een heel duidelijke voorkeur, waar we per glas en per fles aanbieden. Wijnen met meer finesse, met meer mineraliteit, die komen heel vaak uit krijtrijke bodems.
1: Ook nog een link met de wijn, de krijtbodems, mooi.
2: Ja. En inderdaad natuurlijk onze constant wisselende suggesties die op onze krijtborden geschreven staan.
1: Laten we eens eerst naar die suggesties gaan. Wat kan er zoal allemaal op de kaart staan?
2: Het is een beetje ingedeeld in een paar categorieën. Omdat we alles zelf maken en het zijn allemaal wat kleinere gerechtjes, moeten we het een beetje overzichtelijk houden. Dus we hebben eerst een bordje met wat dingen voor bij de aperitief zijnde, wat zelfgemaakte charcuterietjes, een rauwkool bordje waar we een gastronomische twist aan gegeven hebben. En dan ons zelfgebakken brood, dat constant ook een beetje wisselt. Soms is dat brioche, soms een zuurdesembrood. Dan hebben we ook altijd wat bites per stuk die dat je kunt bestellen. Van een beetje toegankelijk tot wat high-end. Dan onze bordjes, dat wisselt ook constant met de seizoenen mee. Vaak wisselt dat in een helft van de week. Ik maak altijd één ding vol overgave. Is het op, dan gaan we naar het volgende, omdat ik herhaling een beetje schuw. Dus het varieert heel vaak, het wisselt heel vaak. En dan daarnaast hebben we onze rijpingskas en onze barbecue, die een beetje het DNA van de zaak zijn geworden. En daar zitten we een beetje het dingen dat we ons wel willen onderscheiden van de gemiddelde wijnbar.
1: Je hebt het al zelf gezegd, wijnbar, daar gaan we zo meteen even voort over praten, maar ook over de chef's table, want dat is ook bijzonder.

0: Ik zit nog steeds bij Bart en Sally aan de chef's table. En dat is toch wel een belangrijk gegeven in Barkrijten.
1: Wel, de indeling van onze zaak is zo gemaakt dat iedereen vlak bij de keuken zit. Dus we hebben een aantal stoelen vlak voor de keuken. Mensen die daar echt recht op mij zitten te kijken. Dan tegen de wand een aantal tabletjes. En inderdaad, onze chef's table is eigenlijk gemaakt als vriendentafel of voor familie. Dan is het niet à la carte, omdat voor grote groepen is dat iets moeilijker. Gaan we van tevoren een formule afspreken met de mensen en dan zet ik heel de avond of heel de middag het tafel vol lekkers op mijn eigen ritme, maar altijd gevarieerd. Wat vis, wat vlees, dat er voor iedereen, ook wat groentjes uiteraard. En het concept is eigenlijk gewoon een leuke avond of een leuke middag. De flessen wijn staan gewoon op tafel.
0: We gaan het ook nog eens hebben over de wijn. Dat is Sally haar ding. Sally, jij bent dan de sommelier. Zware verantwoordelijkheid, want ik kan aannemen dat er wel heel wat wijnen zijn.
2: Zowel per glas als per fles proberen we een heel mooi aanbod te hebben. Per glas serveer ik 9 witte wijnen, 9 rode wijnen en dan in bubbels een aantal verschillende. Volgens waar ik zelf zin in heb, is dan een petnat. Dat kan, Belgische bubbels komen aan bod en ook altijd een mooie champagne daarnaast. In de kaart hebben we ondertussen 240 referenties. Het schommelt daartussen.
0: Dat is wel een mooi aanbod. En zit er een bepaalde lijn in? Want je zei, het is een beetje onze goesting. Kan je er een streek op plakken? Zijn dat Europese wijnen of is het ruimer dan dat?
2: We werken voornamelijk binnen Europa, omdat we vlakbij dan heel mooie wijnstreken hebben. Daarbuiten moet ik het zelf gewoon top vinden, als er iets van buiten Europa bij komt.
0: Krijt, er wordt toch niet met dubbel krijt geschreven?
2: Integendeel. Mensen kunnen echt binnenkomen voor een glas, mijn charcuterie of heel de avond spenderen, dat is wat jullie zelf willen.
0: Ja, heel laagdrempelig.
2: Heel laagdrempelig, inderdaad. Voor iedereen.
0: Het is op het Trendy's uit, misschien nog eens even precies het adres of waar jullie zitten.
2: De Verrièrestraat nummer 4, dus vlak aan de Marnixplaats.
0: En is er een website?
2: Er is een website, www.bar-krijt.be.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
5: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

Fijn dat je er ook op deze vrijdag weer bij bent. Dit is Radio Express met nu tijd voor het weerbericht. En vandaag begon op sommige plaatsen met wat ochtendgrijs, maar dat lost snel op. Daarna wordt het vaak zonnig, al zijn er geregeld wel wat wolkenvelden. De maxima die liggen tussen 19 en 20 graden. De wind is zwak en komt uit veranderlijke richtingen. Morgen zaterdag start dan plaatselijk met wat mist, maar zodra die optrekt wordt het overwegend zonnig en het wordt morgen zaterdag zo'n 17 tot 21 graden met een zwakke veranderlijke wind. En tot zover het weerbericht hier bij Radio Express.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De Vlaamse regering die schrapt de volledige steun aan 3 landelijke erfgoedbibliotheken. Het gaat bij ons om de Hendrik Conscience Bibliotheek in Antwerpen, maar ook de Openbare Bibliotheek in Brugge en de Universiteitsbibliotheek van Gent. In totaal bespaart Vlaanderen daarmee 1 miljoen euro per jaar. Antwerpen verliest ruim een half miljoen euro steun, Brugge 250.000 euro en de UGent 225.000 euro. Zo Antwerpen en Plankendaal verliezen vanaf 2027 samen 3,4 miljoen euro aan jaarlijkse subsidies. Het gaat om de volledige werkingssubsidie van de dierentuinen. En daarmee worden onder meer het verminderde toegangstarief en het onderhoud van de monumenten gefinancierd. Volgens de directie komt het nieuws onverwacht. Ze zegt vooraf geen enkel signaal te hebben gekregen en de subsidies voor wetenschappelijk onderzoek blijven wel behouden. Het Antwerpse ziekenhuisnetwerk ZAS, oftewel Ziekenhuis aan de Stroom, lanceert samen met onder meer U Antwerpen en UZA de educatieve strip Uit Liefde Geprikt. De strip die moet artsen helpen bij gesprekken met ouders die twijfelen over kindervaccinaties. Kinderinfectioloog Daan van Brusselen die merkt dat ouders steeds vaker verdwalen tussen doktersadviezen en informatie op sociale media. De strip die brengt daarom begrijpelijke angsten en misvattingen over vaccins in beeld en vertaalt wetenschappelijke informatie naar duidelijke taal.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè.
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
5: Ik ben Kevin Strubbe. Ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten. Ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes. Afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
6: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Vrijdag 16 oktober brengt Peter Douglas de muziek van Frank Sinatra naar de Stad Schouwburg in Antwerpen. Douglas wordt internationaal geroemd om zijn opvallende vocale gelijkenis met Sinatra en staat voor deze My Way Tour op het podium met big band Bosco. Samen brengen ze klassiekers als My Way, Strangers in the Night, Something Stupid, I've Got You Under My Skin en That's Life. Peter Douglas stond eerder met Bosco in 4 uitverkochte shows in de Ziggo Dome in Nederland en treedt al bijna 40 jaar op in binnen- en buitenland. Je ziet Peter Douglas en de big band Bosco op vrijdag 16 oktober in de Stad Schouwburg. Tot en met 31 oktober kan je de Oosterweelwerken van dichtbij ontdekken via de Omloop Oosterweel. Dat is een fietsroute van 15 kilometer langs 7 werven met start aan het Steen in Antwerpen. Onderweg krijg je via audioverhalen een blik achter de schermen van het project, verteld door een arbeider en een dronepiloot. Je fietst langs verschillende uitkijkpunten en je ziet hoe de stad van morgen vorm krijgt. De route is vrij toegankelijk en kan op eigen tempo afgelegd worden. Ideaal dus voor een actieve en leerrijke uitstap.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Hallo iedereen, fijn dat je ook vandaag weer luistert naar de Radio van Stad. Wij van Express zorgen ook nu weer voor fijne muziek en wat regionale weetjes.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

naar het weekend. Dit is Express.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
3: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
2: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
3: Light Experience Center. Druk op pauze.
2: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
3: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
3: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Fijn dat je er ook op deze vrijdag weer bij bent. Dit is Radio Express met nu tijd voor het weerbericht. En vandaag begon op sommige plaatsen met wat ochtendgrijs, maar dat lost snel op. Daarna wordt het vaak zonnig, al zijn er geregeld wel wat wolkenvelden. De maxima die liggen tussen 19 en 20 graden. De wind is zwak en komt uit veranderlijke richtingen. Morgen zaterdag start dan plaatselijk met wat mist, maar zodra die optrekt wordt het overwegend zonnig en het wordt morgen zaterdag zo'n 17 tot 21 graden met een zwakke veranderlijke wind. En tot zover het weerbericht hier bij Radio Express.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Inwoners van Wilrijk die kunnen deze maand, in de maand oktober, onveilige oversteekplaatsen melden via het online platform Veilig Over. Op een digitale kaart kunnen ze aangeven waar bijvoorbeeld een oversteekplaats ontbreekt, de zichtbaarheid beperkt is of te snel wordt gereden. Daarna gaan Vias en het district aan de slag met de resultaten. En met de campagne wil Wilrijk in kaart brengen waar veiligere oversteekplaatsen het meeste nodig zijn. In Park Grootschijn in Deurne hebben 2190 leerlingen afgelopen donderdag deelgenomen aan de jaarlijkse scholenveldloop. 15 scholen uit Deurne, Borgerhout en Berchem die namen deel aan het sportieve evenement. De leerlingen liepen in 30 afzonderlijke reeksen volgens leeftijd en geslacht. Afhankelijk van hun leeftijd legden ze een parcours van 500 of 1000 meter af. De scholenveldloop werd georganiseerd in samenwerking met Antwerp Athletics. De Vlaamse regering die schrapt de volledige steun aan 3 landelijke erfgoedbibliotheken. Het gaat bij ons om de Hendrik Conscience Bibliotheek in Antwerpen, maar ook de Openbare Bibliotheek in Brugge en de Universiteitsbibliotheek van Gent. In totaal bespaart Vlaanderen daarmee 1 miljoen euro per jaar. Antwerpen verliest ruim een half miljoen euro steun, Brugge 250.000 euro en de UGent 225.000 euro.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Liefde.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
2: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Nog tot eind oktober kan je in het Steen de gratis expo Thuis in Middeleeuws Antwerpen bezoeken. Je reist er terug naar het jaar 1000 en ontdekt hoe Antwerpenaren toen leefden. Met archeologische vondsten, replica's en een reconstructie van een middeleeuws huis krijg je een uniek beeld van het dagelijkse leven. De expo is dagelijks open tussen 10 en 18 uur op de tweede verdieping van het Steen. Van 18 december tot en met 17 januari staat Theater Elkerlik in Antwerpen in het teken van Onder de Sterren. Dat is een gloednieuwe wintershow met Kurt Rogiers als presentator. Walter Balen, Fleur Brusselmans en Juan Gerlo kruipen in de huid van bekende figuren die 2026 kleur gaven. Onder meer Ruben van Gucht, Annelies Schetters, Bart de Wever, Erik van Looy, Bokkie de Rapper en Mark Koeken passeren de revue. Charlotte Boudry, Charlotte Campion en Charlotte Verduin zorgen voor live zang en dans. Verwacht dus een feestelijke eindejaarsshow met muziek, humor en scherpe imitaties. Onder de Sterren van 18 december tot 17 januari in Theater Elkerlik.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
5: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung, inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
3: SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130. Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Frontman van de George Baker Selection, Hans Bouwens, schreef en produceerde het nummer Paraguayo zelf. Opvallend genoeg werd de titel jarenlang gespeld met Paraguayo, terwijl de correcte Spaanse spelling eigenlijk Paraguayo is. George Baker Selection was al sinds 1967 actief. De groep uit de Zaanstreek begon ooit onder de naam Soul Invention, maar brak pas echt door na de naamsverandering naar George Baker Selection. Fly Away Little Paraguayo was de opvolger van Baby Blue, dat eerder in 1974 de top 10 haalde in Nederland. In datzelfde jaar nog trad zangeres Lida Bond toe bij de groep. Lida was trouwens ook te horen op Fly Away Little Paraguayo. Achter de toegankelijke melodie zat er een opvallend serieus onderwerp verscholen. Kinderarbeid en slavernij in Zuid-Amerika. Van de plaat verscheen zelfs een Duitsstalige versie. In Nederland groeide de single uit tot een grote hit met een piek op nummer 2.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard.

0: Kennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe, tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
3: Ik ben Kevin Strubbe, ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten. Ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
4: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hoi beste luisteraars van Radio Express, het is hier Gary Hegger. En ook vandaag heb ik weer voor jullie een hele speciale Nederlandstalige klassieker.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weiën, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be. Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Het verhaal uit de Golden 60s dat we je deze week vertellen gaat over de onkel van Angelina Jolie en broer van acteur John Voight, zijn naam Chip Taylor. Het zegt u misschien niets, maar hij is wereldberoemd geworden voor het verzinnen en componeren van enkele wereldhits, waaronder Wild Thing. Het nummer werd gezongen door verschillende groepen en gebruikt in reclame en documentaires door de jaren heen. Het was zo'n grote hit dat Chip er onnoemelijk rijk van geworden is. Helaas heeft hij veel van zijn centjes vergokt, $10.000 per dag, en het werd zo erg dat hij in verschillende casino's in Las Vegas de toegang werd ontzegd. Terug nu naar 1965. Toen schreef hij Wild Thing, maar hij nam zijn prestatie niet serieus. Nadat hij het drie-akkoorden liedje had verzonnen, vond hij het zelf zo grappig dat hij op de grond ging liggen van het lachen. Uiteindelijk kwam de song bij producer Larry Page terecht en hij liet de demo aan Rick Presley horen, de zanger van The Trox. Trox staat voor troglodyte, oftewel holbewoner. Hij had de keuze uit twee nummers, Did You Ever Have to Make Up Your Mind, dat uiteindelijk werd opgenomen door The Lovin' Spoonful, en Wild Thing. Maar met zo'n naam als The Trox lag het voor de hand dat hij Wild Thing zou kiezen. Rick en zijn band namen het nummer en ook de opvolger With a Girl Like You op in 20 minuten tijd. Het werd door tijdsgebrek in de studio zelfs live gemixt. Rick speelt in de break op een gek fluitinstrument. Dat was de ocarina, een 1000 jaar oud Oosters instrument. Het geeft het liedje zijn magische kracht. Jimi Hendrix coverde het en speelde het live op het Monterey Festival, terwijl hij zijn gitaar in vuur en vlam zette. Letterlijk dan. Chip Taylor, die is nog het meest trots op de versie van de Trox. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: Welkom bij de Express Jukebox. Tot 12 uur hoor je niks anders dan tijdloze toppers uit 60 jaar popmuziek.
1: Well, life on the farm is kinda laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede middag. Welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de radio.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Donderdag 2 oktober 2014. Op 2 oktober 2014 ging de schub in de grond voor de eerste spadesteek van de uitbreiding van ExxonMobil in de Antwerpse haven. Het ging om een investering van 1 miljard dollar, dat is bijna 800 miljoen euro. En die moesten het Amerikaanse bedrijf toelaten om tegen eind 2017 zware olieproducten om te zetten in milieuvriendelijke fuel voor schepen en hoogwaardige diesel voor de transportsector. De supermoderne installatie ging bovendien zorgen voor 70 nieuwe jobs, bovenop de 1000 vaste die het bedrijf al had. In 2019 nam de raffinaderij een nieuwe Delayed Coker Unit in gebruik, opnieuw een investering van 1 miljard euro. Die installatie zet zware, hoogzwavelige olieproducten om in transportbrandstoffen, zoals diesel en gasolie voor de scheepvaart. Zo blijft de Antwerpse haven en de industrie rond een van de belangrijkste motoren van de Vlaamse economie. Donderdag 2 oktober 2003. De beslissing was eindelijk genomen op 2 oktober 2003. De nieuwe waterzuiveringsinstallatie was bijna af, een reusachtige horecazaak en een andere manier om dieren aan te voeren, plus dan nog een nieuwe slachtlijn, die moesten het slachthuis aan de Dam in Antwerpen opnieuw modern en competent maken. Het Antwerps slachthuis was met zijn 125 jaar oud, oud en versleten. Om de normen te halen was destijds dus vernieuwing nodig. De nieuwe biologische waterzuivering ging zorgen voor minder geurhinder in de wijk en het gezuiverde water ging in het Loobroekdok in plaats van in het riool terechtkomen. Mocht je niet weten waarover we het hebben, het gaat over die paaseieren, naast de ring, voor het sportpaleis. In 2007 ging het slachthuis dicht, maar de bedoeling was wel om de hallen te vrijwaren voor zeg maar het nageslacht. Dit is

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Wesound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LightScreens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info, surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de open deurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Ja, het weekend komt eraan en dat voel je hier aan alles bij Radio Express. Ook wel zo'n wijtje aan het weer. En het is het trouwens nu tijd om even die weerkaarten erbij te halen. Vanmiddag blijft het verder overwegend zonnig met af en toe wat wolkenvelden. De temperaturen die klimmen tot 19 à 20 graden en de wind is zwak en veranderlijk. Vanavond en vannacht blijft het dan verder rustig. Er zijn hoge wolkensluiers en later kan er plaatselijk wat mist ontstaan. De minima die liggen vanavond en vannacht rond de 9 à 10 graden. En dan kijken we even naar het weekend. Zaterdag morgen dus begint lokaal met wat mist, maar daarna wordt het meestal zonnig en zaterdag is het zo'n 16 tot 21 graden. Overmorgen zondag krijgen we dan eerst nog op veel plaatsen wat lage wolken, nevel en mist en daarna wordt het opnieuw vaak zonnig bij een maxima tussen 17 tot 21 graden. En tot zover het weerbericht hier op deze vrijdag bij Radio Express.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Zo, Antwerpen en Plankendaal verliezen vanaf 2027 samen 3,4 miljoen euro aan jaarlijkse subsidies. Het gaat om de volledige werkingssubsidie van de dierentuinen. En daarmee worden onder meer het verminderde toegangstarief en het onderhoud van de monumenten gefinancierd. Volgens de directie komt het nieuws onverwacht. Ze zegt vooraf geen enkel signaal te hebben gekregen en de subsidies voor wetenschappelijk onderzoek blijven wel behouden. Het Antwerpse ziekenhuisnetwerk ZAS, oftewel Ziekenhuis aan de Stroom, lanceert samen met onder meer U Antwerpen en UZA de educatieve strip Uit Liefde Geprikt. De strip die moet artsen helpen bij gesprekken met ouders die twijfelen over kindervaccinaties. Kinderinfectioloog Daan van Brusselen die merkt dat ouders steeds vaker verdwalen tussen doktersadviezen en informatie op sociale media. De strip die brengt daarom begrijpelijke angsten en misvattingen over vaccins in beeld en vertaalt wetenschappelijke informatie naar duidelijke taal. Inwoners van Wilrijk die kunnen deze maand in de maand oktober onveilige oversteekplaatsen melden via het online platform Veilig Over. Op een digitale kaart kunnen ze aangeven waar bijvoorbeeld een oversteekplaats ontbreekt, de zichtbaarheid beperkt is of te snel wordt gereden. Daarna gaan Vias en het district aan de slag met de resultaten. En met de campagne wil Wilrijk in kaart brengen waar veiligere oversteekplaatsen het meeste nodig zijn.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van

0: SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.
1: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Ik ben Kevin Strubbe, ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten. Ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
6: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Op zaterdag 10 oktober wordt Linkeroever het decor voor de allereerste editie van het Linkeroever Criterium. Organisator Poison Pilot en District Antwerpen nodigen jong en oud uit voor een gezellige dag vol wielersport. De Beatrijslaan verandert voor de gelegenheid in een echte wielerarena. Er zijn wedstrijden voor verschillende leeftijden en niveaus, van de allerkleinste op hun loopfiets tot de recreatieve fietsers en ervaren wielrenners. En ook supporters zijn welkom, want langs het parcours zorgen muziek en randanimatie voor de nodige koerssfeer. Het eerste Linkeroever Criterium op zaterdag 10 oktober aan de Beatrijslaan in Antwerpen.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: Het is vrijdag, dus maken we graag weer wat tijd voor Lekker Antwerpen. Vandaag op het menu bij Michel van der Auwera, een Antwerpse gast met een smaakvol verhaal.
1: We gaan het hebben over krijt. En dan heb ik het niet over het schoolkrijt, maar over baarkrijt, een nieuwe zaak op het Zuid in Antwerpen. Bart en Sally, twee bekende namen in de horeca, Signatuur onder meer vroeger, maar ook al een tijdje actief in Antwerpen. Krijt, vertel eens, wat is dat concept?
2: We willen graag een beetje terug naar de essentie van hospitality. En dat wil zeggen een leuke plaats om te zitten. Kiezen waar je zelf goesting in hebt. Dus geen menus niet meer en geen opgelegde dingen. Maar terug naar de basis. Kiest waar je wilt eten, kiest waar je wilt drinken.
1: Krijt, dat verwijst ook een beetje naar het bord dat daar hangt, hè? Als het op is, is het op, denk ik.
2: Zowel onze krijtborden als onze voorkeur in wijn speelt daar een rol. We schenken eigenlijk en we serveren niets meer dat we zelf niet graag drinken of niet graag eten. Dus ook in onze wijnkaart zit een heel duidelijke voorkeur, waar we per glas en per fles aanbieden. Wijnen met meer finesse, met meer mineraliteit, die komen heel vaak uit krijtrijke bodems.
1: Ook nog een link met de wijn, de krijtbodems, ja, mooi.
2: Ja. En inderdaad natuurlijk onze constant wisselende suggesties die op onze krijtborden geschreven staan.
1: Laten we eens eerst naar die suggesties gaan. Wat kan er zo allemaal op de kaart staan?
2: Het is een beetje ingedeeld in een paar categorieën. Omdat we alles zelf maken en het zijn allemaal wat kleinere gerechtjes, moeten we het een beetje overzichtelijk houden. Dus we hebben eerst een bordje met wat dingen voor bij de aperitief zijnde, wat zelfgemaakte charcuterietjes, een rauwkost bordje waar we een gastronomische twist aan gegeven hebben. En dan ons zelfgebakken brood, dat constant ook een beetje wisselt. Soms is dat brioche, soms een zuurdesem brood. Dan hebben we ook altijd wat bites per stuk die dat je kunt bestellen. Van een beetje toegankelijk tot wat high-end. Dan onze bordjes, dat wisselt ook constant met de seizoenen mee. Vaak wisselt dat in een helft van de week. Ik maak altijd één ding vol overgave. Is het op, dan gaan we naar het volgende, omdat ik herhaling een beetje schuw. Dus het varieert heel vaak, het wisselt heel vaak. En dan daarnaast hebben we onze rijpingskas en onze barbecue, die een beetje het DNA van de zaak zijn geworden. En daar zitten we een beetje in het dingen dat we ons wel willen onderscheiden van de gemiddelde wijnbar.
1: Je hebt het al zelf gezegd, wijnbar, daar gaan we zo meteen even voort over praten. Maar ook over de chef's table, want dat is ook bijzonder.

0: Ik zit nog steeds bij Bart en Sally aan de chef's table. En dat is toch wel een belangrijk gegeven in Barkrijten.
1: Wel, de indeling van onze zaak is zo gemaakt dat iedereen vlak bij de keuken zit. Dus we hebben een aantal stoelen vlak voor de keuken. Mensen die daar echt recht op mij zitten te kijken. Dan tegen de wand een aantal tabletjes. En inderdaad, onze chef's table is eigenlijk gemaakt als vriendentafel of voor familie. Dan is het niet à la carte, omdat voor grote groepen is dat iets moeilijker. Gaan we van tevoren een formule afspreken met de mensen. En dan zet ik heel de avond of heel de middag het tafel vol lekkers op mijn eigen ritme. Maar altijd gevarieerd. Wat vis, wat vlees, dat er voor iedereen. Ook wat groentjes uiteraard. En het concept is eigenlijk gewoon een leuke avond of een leuke middag. De flessen wijn staan gewoon op tafel.
0: We gaan het ook nog eens hebben over de wijn. Dat is Sally haar ding. Sally, jij bent dan de sommelier. Zware verantwoordelijkheid. Want ik kan aannemen dat er wel heel wat wijnen zijn.
2: Zowel per glas als per fles proberen we een heel mooi aanbod te hebben. Per glas serveer ik 9 witte wijnen, 9 rode wijnen en dan in bubbels een aantal verschillende. Volgens waar ik zelf zin in heb, is dan een pet nat. Dat kan, Belgische bubbels komen aan bod en ook altijd een mooie champagne daarnaast. In de kaart hebben we ondertussen 240 referenties. Het schommelt daar tussen.
0: Dat is wel een mooi aanbod. En zit er een bepaalde lijn in? Want je zei, het is een beetje onze goesting. Kan je er een streek op plakken? Zijn dat Europese wijnen of is het ruimer dan dat?
2: We werken voornamelijk binnen Europa, omdat we vlakbij dan heel mooie wijnstreken hebben. Daarbuiten moet ik het zelf gewoon top vinden, als er iets van buiten Europa bij komt.
0: Krijt, er wordt toch niet met dubbel krijt geschreven?
2: Integendeel, mensen kunnen echt binnenkomen voor een glas, mijn charcuterie of heel de avond spenderen, dat is wat jullie zelf willen.
0: Ja, heel laagdrempelig.
2: Heel laagdrempelig, inderdaad. Voor iedereen.
0: Het is op het Trendy Zuid, misschien nog eens even precies het adres of waar jullie zitten.
2: De Verrières-straat nummer 4, dus vlak aan de Marnixplaats.
0: En is er een website?
2: Er is een website. www.bar-krijt.be.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs 9, 10 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
3: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Ja, het weekend komt eraan en dat voel je hier aan alles bij Radio Express. Ook wel zo'n wijtje aan het weer. En het is het trouwens nu tijd om even die weerkaarten erbij te halen. Vanmiddag blijft het verder overwegend zonnig met af en toe wat wolkenvelden. De temperaturen die klimmen tot 19 à 20 graden en de wind is zwak en veranderlijk. Vanavond en vannacht blijft het dan verder rustig. Er zijn hoge wolkensluiers en later kan er plaatselijk wat mist ontstaan. De minima die liggen vanavond en vannacht rond de 9 à 10 graden. En dan kijken we even naar het weekend. Zaterdag morgen dus begint lokaal met wat mist, maar daarna wordt het meestal zonnig en zaterdag is het zo'n 16 tot 21 graden. Overmorgen zondag krijgen we dan eerst nog op veel plaatsen wat lage wolken, nevel en mist en daarna wordt het opnieuw vaak zonnig bij een maxima tussen 17 tot 21 graden. En tot zover het weerbericht hier op deze vrijdag bij Radio Express.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Park Grootschijn in Deurne hebben 2190 leerlingen afgelopen donderdag deelgenomen aan de jaarlijkse scholenveldloop. 15 scholen uit Deurne, Borgerhout en Berchem die namen deel aan het sportieve evenement. De leerlingen liepen in 30 afzonderlijke reeksen volgens leeftijd en geslacht. Afhankelijk van hun leeftijd legden ze een parcours van 500 of 1000 meter af. De scholenveldloop werd georganiseerd in samenwerking met Antwerp Athletics. De Vlaamse regering die schrapt de volledige steun aan 3 landelijke erfgoedbibliotheken. Het gaat bij ons om de Hendrik Conscience Bibliotheek in Antwerpen, maar ook de Openbare Bibliotheek in Brugge en de Universiteitsbibliotheek van Gent. In totaal bespaart Vlaanderen daarmee 1 miljoen euro per jaar. Antwerpen verliest ruim een half miljoen euro steun, Brugge 250.000 euro en de UGent 225.000 euro. Zo Antwerpen en Plankendaal verliezen vanaf 2027 samen 3,4 miljoen euro aan jaarlijkse subsidies. Het gaat om de volledige werkingssubsidie van de dierentuinen. En daarmee worden onder meer het verminderde toegangstarief en het onderhoud van de monumenten gefinancierd. Volgens de directie komt het nieuws onverwacht. Ze zegt vooraf geen enkel signaal te hebben gekregen en de subsidies voor wetenschappelijk onderzoek blijven wel behouden.

Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Antwerpen smaakt. En

Op zaterdag 10 oktober staat de Stad Schouwburg helemaal in het teken van James Bond. The Music of Bond brengt de bekendste 007-muziek opnieuw tot leven. Van Goldfinger tot Skyfall. Door de jaren heen werden Bond-songs gezongen door grote namen als Shirley Bassey, Paul McCartney, Tina Turner, Duran Duran, Madonna, Adele en Billie Eilish. In deze originele Londense productie worden de bekende thema's gebracht door een groot orkest en de zogenaamde James Bond Girls. Verwacht een avond vol orkestrale muziek, glamour en natuurlijk heel veel herkenning. The Music of Bond op zaterdag 10 oktober in de Stad Schouwburg. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober zijn de Groenblijvers opnieuw volledig samen in de Stad Schouwburg in Antwerpen. De Antwerpse groep vertaalde jarenlang bekende rock, soul en popklassiekers naar de Antwerpse wereldtaal. En nu krijgen hun bekendste nummers voor het eerst een symfonisch jasje. Op het podium staan Guillaume van der Stichelen, Jan van Loveren, Mark Fransen, Jean Bervoets, Dirk Cassiers, Erik Goossens, Paul Boogie Boy Ambach, Ludovic Niamambo, Ivan Peknik en Jean Bosco Safari, samen met band en symfonisch orkest. Er zijn twee voorstellingen op zaterdag 17 oktober en nog eentje op zondag 18 oktober. Allemaal dus in de Stad Schouwburg. Dit is

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: De West Sound, your event partner.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
1: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Ja, het weekend komt eraan en dat voel je hier aan alles bij Radio Express. Ook wel zo'n beetje aan het weer. En het is er trouwens nu tijd om even die weerkaarten erbij te halen. Vanmiddag blijft het verder overwegend zonnig met af en toe wat wolkenvelden. De temperaturen die klimmen tot 19 à 20 graden en de wind is zwak en veranderlijk. Vanavond en vannacht blijft het dan verder rustig. Er zijn hoge wolkensluiers en later kan er plaatselijk wat mist ontstaan. De minima die liggen vanavond en vannacht rond de 9 à 10 graden. En dan kijken we even naar het weekend. Zaterdag morgen dus begint lokaal met wat mist, maar daarna wordt het meestal zonnig en zaterdag is het zo'n 16 tot 21 graden. Overmorgen zondag krijgen we dan eerst nog op veel plaatsen wat lage wolken, nevel en mist en daarna wordt het opnieuw vaak zonnig bij een maxima tussen 17 tot 21 graden. En tot zover het weerbericht hier op deze vrijdag bij Radio Express.

Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iederendag een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung, inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
2: SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130.
3: Is €130.
2: Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.
4: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
5: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
6: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
7: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
8: Ik ben Kevin Strubbe, ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten. Ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
9: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Tot en met 22 oktober kan je bij Nova op het Kiel gratis de expo Humans of Antwerp bezoeken. Voor deze nieuwe editie maakte regisseur Vincent Groos 9 videoportretten van senioren uit de wijk. Zij vertellen over hun leven, hun buurt en de veranderingen die ze door de jaren heen hebben meegemaakt. De tentoonstelling combineert fotografie, audio en video en wil vooral de mensen achter de verhalen zichtbaar maken. Tegelijk krijg je zo een bijzonder beeld van de geschiedenis en de diversiteit van het Kiel, verteld door de bewoners zelf. Humans of Antwerp is gratis te bekijken tot en met donderdag 22 oktober bij Nova aan de Schijfstraat 105 op het Kiel. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober wordt Antwerpen opnieuw één groot culinair festival. Tijdens de 12e editie van Smaakmeesters laten meer dan 100 restaurants, cafés en speciaalzaken je proeven van hun specialiteiten. Voor slechts 7 euro per proevertje ontdek je bijzondere gerechten, zoete lekkernijen en verrassende drankjes. Je hoeft vooraf niet te reserveren en je kan op eigen tempo op ontdekkingstocht door het historische centrum, het Zuid, het Eilandje en Antwerpen-Noord. En ook in het Steen valt er wat te beleven, want daar kan je gratis kennis maken met verschillende streekproducten. Smaakmeesters is er op zaterdag 3 en zondag 4 oktober in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van de stad.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Donderdag 2 oktober 2014. Op 2 oktober 2014 ging de schub in de grond voor de eerste spadesteek van de uitbreiding van ExxonMobil in de Antwerpse haven. Het ging om een investering van 1 miljard dollar, dat is bijna 800 miljoen euro. En die moesten het Amerikaanse bedrijf toelaten om tegen eind 2017 zware olieproducten om te zetten in milieuvriendelijke fuel voor schepen en hoogwaardige diesel voor de transportsector. De supermoderne installatie ging bovendien zorgen voor 70 nieuwe jobs, bovenop de 1000 vaste die het bedrijf al had. In 2019 nam de raffinaderij een nieuwe Delayed Coker Unit in gebruik, opnieuw een investering van 1 miljard euro. Die installatie zet zware, hoogzwavelige olieproducten om in transportbrandstoffen, zoals diesel en gasolie voor de scheepvaart. Zo blijft de Antwerpse haven en de industrie rond een van de belangrijkste motoren van de Vlaamse economie. Donderdag 2 oktober 2003. De beslissing was eindelijk genomen op 2 oktober 2003. De nieuwe waterzuiveringsinstallatie was bijna af, een reusachtige horecazaak en een andere manier om dieren aan te voeren, plus dan nog een nieuwe slachtlijn, die moesten het slachthuis aan de Dam in Antwerpen opnieuw modern en competent maken. Het Antwerp slachthuis was met zijn 125 jaar oud, oud en versleten. Om de normen te halen was destijds dus vernieuwing nodig. De nieuwe biologische waterzuivering ging zorgen voor minder geurhinder in de wijk en het gezuiverde water ging in het Loobroekdok in plaats van in het riool terechtkomen. Mocht je niet weten waarover we het hebben, het gaat over die paaseieren, naast de ring, voor het sportpaleis. In 2007 ging het slachthuis dicht, maar de bedoeling was wel om de hallen te vrijwaren voor zeg maar het nageslacht.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selena Pearl, sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty. En gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ik ben Kevin Strubbe, ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten, ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
2: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: beleefd.
1: Op 20, 21 en 22 november keert The Night of the Proms terug naar de AFAS Dome in Antwerpen met opnieuw een indrukwekkende internationale affiche. De Britse popgroep OMD brengt klassiekers als Enola Gay, Made of Orleans en Souvenir. Ook Maxim maakt zijn debuut met zijn grootste hits in een symfonisch jasje. Verder staan Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood, de Australische zangeres Vanessa Amorosi en harmonica-virtuose Indiara Sfair op het programma. Het Antwerp Philharmonic Orchestra en koor Finfleur zorgen voor de muzikale begeleiding. Niels de Stadsbader presenteert. The Night of the Proms is er op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome. Op zaterdag 3 oktober gaat in het Fakkeltheater in Antwerpen Double Trouble in première. En dat is een gloednieuw comedyprogramma van Nigel Williams en Raf Koppes. Twee winnaars van Humo's Comedy Cup die samen goed zijn voor meer dan 60 jaar ervaring op het podium. Tijdens Double Trouble brengen ze elk 45 minuten stand-up comedy met hun bekende scherpe humor en recht voor de raapse kijk op de samenleving. Verwacht herkenbare situaties, ongemakkelijke waarheden en vooral veel humor van twee comedians die geen blad voor de mond nemen. Double Trouble met Nigel Williams en Raf Koppes vanaf zaterdag 3 oktober in het Fakkeltheater in Antwerpen.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen, zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en goud de munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold. Dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
4: SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130.
5: Is €130.
4: Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.

Ja, het weekend komt eraan en dat voel je hier aan alles bij Radio Express. Ook wel zo'n beetje aan het weer. En het is er trouwens nu tijd om even die weerkaarten erbij te halen. Vanmiddag blijft het verder overwegend zonnig met af en toe wat wolkenvelden. De temperaturen die klimmen tot 19 à 20 graden en de wind is zwak en veranderlijk. Vanavond en vannacht blijft het dan verder rustig. Er zijn hoge wolkensluiers en later kan er plaatselijk wat mist ontstaan. De minima die liggen vanavond en vannacht rond de 9 à 10 graden. En dan kijken we even naar het weekend. Zaterdag morgen dus begint lokaal met wat mist, maar daarna wordt het meestal zonnig en zaterdag is het zo'n 16 tot 21 graden. Overmorgen zondag krijgen we dan eerst nog op veel plaatsen wat lage wolken, nevel en mist en daarna wordt het opnieuw vaak zonnig bij een maxima tussen 17 tot 21 graden. En tot zover het weerbericht hier op deze vrijdag bij Radio Express.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het Antwerpse ziekenhuisnetwerk ZAS, oftewel Ziekenhuis aan de Stroom, lanceert samen met onder meer U Antwerpen en UZA de educatieve strip Uit Liefde Geprikt. De strip die moet artsen helpen bij gesprekken met ouders die twijfelen over kindervaccinaties. Kinderinfectioloog Daan van Brusselen die merkt dat ouders steeds vaker verdwalen tussen doktersadviezen en informatie op sociale media. De strip die brengt daarom begrijpelijke angsten en misvattingen over vaccins in beeld en vertaalt wetenschappelijke informatie naar duidelijke taal. Inwoners van Wilrijk die kunnen deze maand in de maand oktober onveilige oversteekplaatsen melden via het online platform Veilig Over. Op een digitale kaart kunnen ze aangeven waar bijvoorbeeld een oversteekplaats ontbreekt, de zichtbaarheid beperkt is of te snel wordt gereden. Daarna gaan Vias en het district aan de slag met de resultaten. En met de campagne wil Wilrijk in kaart brengen waar veiligere oversteekplaatsen het meeste nodig zijn. In Park Grootschijn in Deurne hebben 2190 leerlingen afgelopen donderdag deelgenomen aan de jaarlijkse scholenveldloop. 15 scholen uit Deurne, Borgerhout en Berchem die namen deel aan het sportieve evenement. De leerlingen liepen in 30 afzonderlijke reeksen volgens leeftijd en geslacht. Afhankelijk van hun leeftijd legden ze een parcours van 500 of 1000 meter af. De scholenveldloop werd georganiseerd in samenwerking met Antwerp Athletics.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ik ben Kevin Strubbe, ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten, ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
2: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Droevig nieuws uit de Antwerpse muziekwereld, want vandaag is het laatste originele lid van de Strangers overleden. 3 dagen na zijn 93ste verjaardag is na Paul, Gust, Bob en Alex ook John overleden. De zotste van het viertal is er niet meer. 3 jaar geleden werd zijn 90ste verjaardag nog gevierd op het Schoonverdiep van het stadhuis in Antwerpen. En Radio Express zond de hele viering toen live uit. Eerder maakten we ook al een reeks met Alex en John waarin ze vertelden over hoe hun plezantste liedjes tot stand kwamen. Vandaag nemen we dus afscheid van Stranger John. We laten hem nog 1 keer aan het woord.
2: Nog zo weet heb ik, dat is zo'n kind aan op het zijn. Ik was verkleed in werkvrouw. Ik zei, nou, werkvrouw. En dan zijn ik hier. En die madame, hij mag zei, ik geef 100 frank per uur. En mijn neef is dom op prij. Kom u alle per vateur. En boten uw warmheid. Iedere week een neef coiffeur. Ja, dat bracht ik, ja. Ik was dan verkleed in werkvrouw. Met een pruik. De bedoeling was op het podium dat je in feite de mensen... Met de leekjes die je brengt bijvoorbeeld 8 leekjes, maar je stopt een uur op zijn. Maar dat je dat allemaal tussenuit knipt, het dan niet babbelen van 10 naar taanderen en het valt even recht zetten van situaties, dat is soms wel plezant. Ik zei, een waakvrouw. En dan ben ik hier. Zij de nanny blijf aan mij te zingen. En dan de ander, ja. En de ander dan, hè. Gelijk als ik zo lopen naar geen ding. Nee, moet je zingen. En zo. De niet van alle. Ja, die heeft gereageerd. Maar dat was de vriendje, dat hoor van niet.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.

0: du daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Radio Extra. Of je nu onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat, je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op

0: We gaan het hebben over krijt. En dan heb ik het niet over het schoolkrijt, maar over Baarkrijt, een nieuwe zaak op het Zuid in Antwerpen. Bart en Sally, twee bekende namen in de horeca, Signatuur onder meer vroeger, maar ook al een tijdje actief in Antwerpen. Krijt, vertel eens, wat is dat concept?
1: We wilden graag een beetje terug naar de essentie van hospitality. En dat wil zeggen een leuke plaats om te zitten. Kiezen waar je zelf goesting in hebt. Dus geen menu's niet meer en geen opgelegde dingen. Maar terug naar de basis. Kiest waar je wilt eten, kiest waar je wilt drinken.
0: Krijt, dat vereist ook een beetje naar het bord dat daar hangt, hè? Als het op is, is het op, denk ik.
1: Zowel onze krijtborden als onze voorkeur in wijn speelt daar een rol. We schenken eigenlijk en we serveren niets meer dat we zelf niet graag drinken of niet graag eten. Dus ook in onze wijnkaart zit een heel duidelijke voorkeur, waar we per glas en per fles aanbieden. Wijnen met meer finesse, met meer mineraliteit, die komen heel vaak uit krijtrijke bodems.
0: Ook nog een link met de wijn, de krijtbodems, mooi.
1: Ja. En inderdaad natuurlijk onze constant wisselende suggesties die op onze krijtborden geschreven staan.
0: Laten we eens eerst naar die suggesties gaan. Wat kan er zo allemaal op de kaart staan?
1: Het is een beetje ingedeeld in een paar categorieën. Omdat we alles zelf maken en het zijn allemaal wat kleinere gerechtjes, moeten we het een beetje overzichtelijk houden. Dus we hebben eerst een bordje met wat dingen voor bij de aperitief zijnde, wat zelfgemaakte charcuterietjes, een rauwkost bordje waar we een gastronomische twist aan gegeven hebben. En dan ons zelfgebakken brood, dat constant ook een beetje wisselt. Soms is dat brioche, soms een zuurdesem brood. Dan hebben we ook altijd wat bites per stuk die dat je kunt bestellen. Van een beetje toegankelijk tot wat high-end. Dan onze bordjes, dat wisselt ook constant met de seizoenen mee. Vaak wisselt dat in een helft van de week. Ik maak altijd één ding vol overgave. Is het op, dan gaan we naar het volgende, omdat ik herhaling een beetje schuw. Dus het varieert heel vaak, het wisselt heel vaak. En dan daarnaast hebben we onze rijpingskas en onze barbecue, die een beetje het DNA van de zaak zijn geworden. En daar zitten we een beetje het dingen dat we ons wel willen onderscheiden van de gemiddelde wijnbar.
0: Je hebt het al zelf gezegd, wijnbar, daar gaan we zo meteen even voort over praten, maar ook over de chef's table, want dat is ook bijzonder.
2: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van Drouwera praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.

0: Ik zit nog steeds bij Bart en Sally aan de chef's table. En dat is toch wel een belangrijk gegeven in Barkrijten.
1: Wel, de indeling van onze zaak is zo gemaakt dat iedereen vlak bij de keuken zit. Dus we hebben een aantal stoelen vlak voor de keuken. Mensen die daar echt recht op mij zitten te kijken. Dan tegen de wand een aantal tabletjes. En inderdaad, onze chef's table is eigenlijk gemaakt als vriendentafel of voor familie. Dan is het niet à la carte, omdat voor grote groepen is dat iets moeilijker. Gaan we van tevoren een formule afspreken met de mensen en dan zet ik heel de avond of heel de middag het tafel vol lekkers op mijn eigen ritme, maar altijd gevarieerd. Wat vis, wat vlees, dat er voor iedereen, ook wat groentjes uiteraard. En het concept is eigenlijk gewoon een leuke avond of een leuke middag. De flessen wijn staan gewoon op tafel.
0: We gaan het ook nog eens hebben over de wijn. Dat is Sally haar ding. Sally, jij bent dan de sommelier. Zware verantwoordelijkheid, want ik kan aannemen dat er wel heel wat wijnen zijn.
2: Zowel per glas als per fles proberen we een heel mooi aanbod te hebben. Per glas serveer ik 9 witte wijnen, 9 rode wijnen en dan in bubbels een aantal verschillende. Volgens waar ik zelf zin in heb, is dan een petnat. Dat kan, Belgische bubbels komen aan bod en ook altijd een mooie champagne daarnaast. In de kaart hebben we ondertussen 240 referenties. Het schommelt daar tussen.
0: Dat is wel een mooi aanbod. En zit er een bepaalde lijn in? Want je zei, het is een beetje onze goesting. Kan je er een streek op plakken? Zijn dat Europese wijnen of is het ruimer dan dat?
2: We werken voornamelijk binnen Europa, omdat we vlakbij dan heel mooie wijnstreken hebben. Daarbuiten moet ik het zelf gewoon top vinden, als er iets van buiten Europa bij komt.
0: Krijt, er wordt toch niet met dubbel krijt geschreven?
2: Integendeel, mensen kunnen echt binnenkomen voor een glas, mijn charcuterie of heel de avond spenderen, dat is wat jullie zelf willen.
0: Ja, heel laagdrempelig.
2: Heel laagdrempelig, inderdaad. Voor iedereen.
0: Het is op het Trendy Zuid, misschien nog eens even precies het adres of waar jullie zitten.
2: De Verrières-straat nummer 4, dus vlak aan de Marnixplaats.
0: En is er een website?
2: Er is een website. www.bar-krijt.be

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

Ja, het weekend komt eraan en dat voel je hier aan alles bij Radio Express. Ook wel zo'n beetje aan het weer. En het is er trouwens nu tijd om even die weerkaarten erbij te halen. Vanmiddag blijft het verder overwegend zonnig met af en toe wat wolkenvelden. De temperaturen die klimmen tot 19 à 20 graden en de wind is zwak en veranderlijk. Vanavond en vannacht blijft het dan verder rustig. Er zijn hoge wolkensluiers en later kan er plaatselijk wat mist ontstaan. De minima die liggen vanavond en vannacht rond de 9 à 10 graden. En dan kijken we even naar het weekend. Zaterdag morgen dus begint lokaal met wat mist, maar daarna wordt het meestal zonnig en zaterdag is het zo'n 16 tot 21 graden. Overmorgen zondag krijgen we dan eerst nog op veel plaatsen wat lage wolken, nevel en mist en daarna wordt het opnieuw vaak zonnig bij een maxima tussen 17 tot 21 graden. En tot zover het weerbericht hier op deze vrijdag bij Radio Express.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Vlaamse regering die schrapt de volledige steun aan 3 landelijke erfgoedbibliotheken. Het gaat bij ons om de Hendrik Conscience Bibliotheek in Antwerpen, maar ook de Openbare Bibliotheek in Brugge en de Universiteitsbibliotheek van Gent. In totaal bespaart Vlaanderen daarmee 1 miljoen euro per jaar. Antwerpen verliest ruim een 500.000 euro steun, Brugge 250.000 euro en de UGent 225.000 euro. Zo Antwerpen en Plankendaal verliezen vanaf 2027 samen 3,4 miljoen euro aan jaarlijkse subsidies. Het gaat om de volledige werkingssubsidie van de dierentuinen. En daarmee worden onder meer het verminderde toegangstarief en het onderhoud van de monumenten gefinancierd. Volgens de directie komt het nieuws onverwacht. Ze zegt vooraf geen enkel signaal te hebben gekregen en de subsidies voor wetenschappelijk onderzoek blijven wel behouden. Het Antwerpse ziekenhuizennetwerk ZAS, oftewel Ziekenhuis aan de Stroom, lanceert samen met onder meer U Antwerpen en UZA de educatieve strip Uit Liefde Geprikt. De strip die moet artsen helpen bij gesprekken met ouders die twijfelen over kindervaccinaties. Kinderinfectioloog Daan van Brusselen die merkt dat ouders steeds vaker verdwalen tussen doktersadviezen en informatie op sociale media. De strip die brengt daarom begrijpelijke angsten en misvattingen over vaccins in beeld en vertaalt wetenschappelijke informatie naar duidelijke taal.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Expo.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Droevig nieuws uit de Antwerpse muziekwereld, want vandaag is het laatste originele lid van de Strangers overleden. 3 dagen na zijn 93ste verjaardag is na Paul, Gust, Bob en Alex ook John overleden. De zotste van het viertal is er niet meer. 3 jaar geleden werd zijn 90ste verjaardag nog gevierd op het Schoonverdiep van het stadhuis in Antwerpen. En Radio Express zond de hele viering toen live uit. Eerder maakten we ook al een reeks met Alex en John waarin ze vertelden over hoe hun plezantste liedjes tot stand kwamen. Vandaag nemen we dus afscheid van Stranger John. We laten hem nog 1 keer aan het woord.
2: Nog zo weet heb ik, dat is zo'n kind aan op het zijn. Ik was verkleed in werkvrouw. Ik zei, nou, werkvrouw. Nou, zijn ik hier. En die madame, hij mag zei, ik heb 100 frank per uur. En mijn neef is dom op prij. Komen we alle per vateur. En boten uw waren met iedere week een neef coiffeur. Ja, dat bracht ik, ja. Ik was dan verkleed in werkvrouw met een pruik. De bedoeling was op het podium dat je in feite de mensen met de leekjes die je brengt bijvoorbeeld 8 leekjes, maar je stopt een keer 1 uur op zijn. Maar dat je dat allemaal tussenuit knipt, het dan niet een babbelen van 10 naar het andere en het valt even recht zetten van situaties, dat is soms wel plezant. Ik zei, een waakvrouw. En dan ben ik hier. Zij de dan niet blij van mij te zingen? En dan de ander, ja, en de ander dan, hè. Gelijk als ik zo lopen naar geen ding. Nee, moet je zingen. En zo, de niet van allen. Ja, die heeft gereageerd. Maar dat was de vriendje, dat hoort van niet.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
1: Dit is Radio Express. Welkom in de jaren 80. Iedere dag tussen 6 en 8.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130. Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: Cadans komt voort uit de cabaretgroep Spitsroeden, die uit zanger Frans Bakker, percussionist Herman Schulte en toetsenist Kees van den Berg bestaat. In de ruim 2 jaar dat de groep bestaat, verschuift het accent van de optredens steeds meer van conferences met liedjes naar heuse popsongs. De groep scoort in 1983 met In het Donker, overigens in eigen beheer opgenomen in Amsterdam, en in 1984 met Intimiteit, 2 bescheiden hits in Nederland. In het Donker is een protestlied tegen discriminatie.

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
3: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
4: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
3: Kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
4: Light Experience Center. Druk op pauze.
3: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
4: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
5: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound. Jouw feest begint bij ons.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
4: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
6: Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: This generation rules the nation with fresh.

0: ben Kevin Strubbe. Ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten. Ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes. Afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
1: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Ik ben Kevin Strubbe, ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten. Ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
1: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: ben Kevin Strubbe. Ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten. Ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
1: Op het Antwerps Terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Ik ben Kevin Strubbe, ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten, ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
1: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

60 jaar popmuziek. Dat hoor je hier. 24 uur per dag. Dit is Radio Express. Radio Express. Hallo. Hallo.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Voor de Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: ben Kevin Strubbe. Ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten. Ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
1: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: De Antwerps terras van Radio Express, iedere zaterdag.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.